Ik zit hier in Shier, begleren voel van mijn gieren, maar zag Shier. Ik glijd weer op een naaie Shier. Als je het me weten, voel die pittenbrood. Ik zoek erop de gemoer, voel die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Op een plisting zeg, die ganze shit me weten. Zal me hoeken voor die ganze toys, want ga je in de schoentje verstaan.

zit hier in Shir, we kleren voor van de gieren, maar zacht Shir. Ik lijk erop op een naaien Shir, als je het me beter. Voel die pittenbrood, ik doe erop de gemoer, voel die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Op een plissing zeg, die ganze shit me beter. Zal me hoeken voor die ganze toys wat. Ga ik me schoen, die was tuin beschad. Ik weet niet, wie zit hier in, wat ga je ervoor? Ik ben de ganze vachmarret, de ganze verplanterd. Wat die ik met een rasje doe? Oh, oh, maar we zitten aan een zaak, ik schim een schop. Wat, als ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik, wat, mag ik,